Boro, Chengere, Apa, Chopping, Bible, Tiako Boginoro, Atetek, Pet, Kopuatini, Agami Kara, Tikwine, Teko Bukiti, Agege Piro Boro, We Manadote Kone, Yakobo Oleho, Lake Ibetel, Chengere, Mapa, Tekobri, Yakobo, Oya Ibete Seva, Tetok Tung Kanan, Adun Pingu Yuro, Enta tuno ikabero moro teburo kuno die worono eno kwanyo gwengoro achel teketo metenno wie teburo ikabero nono lektebino iwie ame lektebine wie ame ikabero nono. Thank you Jesus. Lektebine wie omie oneno achoge ame ochung ping kun wie ugudu polo o malaika ba onutie o malaika ba onutie lolle ye kuno yiro malo aduong kuno yiro malo oduogo ping enteneno ruod kun tiuchung tuye kun koboni ana ruoto ba akwaru Ibrahim kede oba chaga abino mi yulobo ame iburo ye ni Abino mi yo bai kede bang ikwai kede bang ikwai ikwai bino bedo a pol ikwai bino bedo a pol bala apua ame bala apua melobo dog dang abino mi abino nya mede uno tungto kede tungkide tung anyaro anyaro di kede tung anyaro lum dog roglung ame roglung mewin lobo